0: Serge! Nou, maar net maar naar die vrouwen. 3, 4. Hier begint het al. En mijn koor zingen. Hoort het zum Beispiel? Alle Männer. Macht het maar Männer mal. Hier begint het zum Beispiel.
1: En mijn koor. En mijn koor.
0: Is egal welke Oktave, oké? Okay? Jetzt mal alle zusammen mal laut. 3, 4. En mijn koor. En mijn koor.

0: The Voss-Song, also mijn neus, leven ze einfach extreem zijn deel energie en de tots en toer neus.
1: Hai precis quell'energia, l'aina ir no ossa qui su una live ir del opener Lunezia. Minus, similo.
2: Let's go! Let's go!